0: many new hard rock groups is coming up in America. So how do you think of the future of rock?
1: Well, I think Van Halen is the future of rock and roll for the United States and for the world.
2: This program has come to you through the courtesy of the Home Fire Radio, the radio that brings the leading artists right into your home.
3: You telling me? If you don't come out by the time I count three, I'm going to shoot. One, two.
4: Het is al wat rustig, maar ze hebben tot 4 uur open. Ze spelen 2 sets, wat dat betreft geen problemen. De inside die er zit, hoef ik niks te vertellen. De mensen die het niet helemaal hebben meegemaakt. Mariska, een van de, jullie waren de eerste groep in Amerika met de nummer 1 hit, dacht ik.
5: Ja, dat klopt.
4: Welk jaar?
5: 70. Klopt dat erop? Ja.
4: Sorry. Nummer 1 hit in Amerika, dames en heren, de rest doen ze vanzelf. We gaan lekker spelen. Graag jongens even een hard applaus. Hier is Shocking Blue.